Ja, wat zeg je van, we gaan 2026 door televisie en telefoon naartoe, hè? Tja, tja. Of ja,

0: Ja, wat zeg je voor Olga 2026 door televisie en telefoon naar toe, hè?
1: Tja, tja, of ja.

0: Ja, wat zeg je van Olga op de 26 televisie in de telefoon van Noord-Oa?
1: Tjatjoe! Of ja?

Establishing on Paradise 90 FM. Ja, wat zeg je voor World Cup 2026 voor televisie en plafond naartoe, hè? Tja, tja. Of heb je...